0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: Je lokale
3: blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
3: Nu het nieuws van 2 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
3: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'aime.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
3: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne. Die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
2: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
4: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
2: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
2: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
1: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. De mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
3: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
1: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
5: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Vlooswijk.

0: allemaal weer een hele goede maandagavond. En voor volgende week weer een mooie maandagochtend natuurlijk. En aan mijn linkerzijde zit hij weer aangeschoven, onze Archie.
1: Ja, Archie. A3.
0: A3.
1: Ja, en hoort geen E bij, hè? Maar goed, we starten het programma op met mooie oude muziek uit de jaren 60, 50, 70. En het tweede uur is allemaal begin jaren 60. Veel rock'n'roll.
0: Ja, dit is uit 69 gehad, is aan mijn top 40.
1: Allemaal 69. Ja. Dus start op met Albert Hammond met A Place in the Sun.
0: Nou, daar gaan we lekker mee beginnen.
1: Start er maar bij.

0: Vars of niet? Je vindt aan me konnen.
1: Ja, geweldige plaat. Ik vind... het zijn allemaal platen van 1969. Ja. Dus jaartal is... 1969. We gaan naar de Bing Tanks toe.
0: Ja.
1: Met The Riding on the USA.

0: Mary is my sweetheart of Elken. De Shorts 66.
1: Shorts 66.
0: Ja, nou, ik houd Nederlands.
1: Ja.
0: Makkelijker.
1: Het is ook Nederbiet.
0: Daarom.
1: We gaan Bets blij maken.
0: Ja.
1: Ja, en Henny niet natuurlijk, hè?
0: Nee.
1: Henny, ja, ik ga er wel missen onderaan, hoor.
0: Ja, de koffie.
1: Ja, ja, maar goed. We gaan Rolling Stones draaien met Honky Tonk Woman.

0: Red Red Winner. Dat zijn Peter Petro.
1: Ja, Henny, Herman, ga hier maar op het puntje van de stoel zitten. Want de outsiders komen er weer aan. Met alle verstil, I always will.
0: Ja, die kaart is aangeboden door Peter Verdam uit Oude Water.
1: Oké, dat is dus helemaal...
0: Hij zegt, draait voor die twee oude mannetjes net eventjes. Ik zei, nou, dat ga ik niet sturen, ik eigenlijk niet te zeggen. Maar. Ja. Het komt goed. Hier komt die Henny en Herman.

0: Oh Well of Patty 1. Dat is van Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: En 12 september in de shows in Montfort.
1: Kaarten zijn te verkrijgen bij de Culturee Montfort.
0: Culturee Montfort.
1: Het kost zo'n €25 volgens mij.
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Ja. Nou, goed, dat maakt niet uit. We gaan naar New Diamond. Die hebben een lied gemaakt en waar de boerenpartijen ook veel mee gezongen hebben. Het heet Sweet Caroline.

0: Ja, Ries zit al op zijn achterste stoeltje natuurlijk met Elvis Presley in de ghetto, Ries. Speciaal voor jou, jongen.
1: We gaan naar de groep Led Zeppelin.
0: Ja.
1: En dat is het mooie nummer Who Lotta Love.

0: Plastic Man. En het was van de Kinks.
1: Dat is eigenlijk de enige single die wat niet een hit geweest is.
0: Eigenlijk niet, nee.
1: Nee, het is... ik vind het wel heel erg mooi dat je hem nou draait, want je hoort hem nooit. Hoort hem nooit.
0: Nee, zeker weet je.
1: Maar bij jou in de rij staat ook de Golden Earring. Ja, die gaan we nou beluisteren.
0: Ja.
1: Met Just a Little Bit of Peace of My Heart.
0: Nou, wat? Dan gaan we lekker draaien.

0: The Last Shave of Day van Gloria. En dat zingt Robert Long in mee, hè?
1: Ja, ik kom uit Utrecht.
0: Ja.
1: En Robert Long is een hele goede artiest. Die heeft diverse albums gemaakt. Vroeger of later. En
0: ja.
1: Het is echt wel... hij is altijd goed bezig geweest.
0: Daarom.
1: We gaan verder met George Cash. Met Night of the Game.
0: Hij is de laatste voor het nieuws.
1: Is dat zo? Ja.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
3: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
2: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. De hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboomgeneratie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
4: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
2: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Het Vlooswijk.

0: Allemaal weer een hele goede avond. Het tweede uur Goud van Hout. En volgende week ook weer natuurlijk het tweede uur Goud van Hout. En mijn linkerzijde zit hij nog steeds geplakt aan die stoel. Onze Archie.
1: Ja.
0: A3.
1: Ja,
0: A3 heet hij.
1: A3. Naam is veranderd met ja. A3. Dus,
0: Heb je nog een keer water op je hoofd gehad voor een nieuwe doop?
1: Bijna wel, ja. Oh. We gaan uurtje rock'n'roll draaien. Ja, dus schuif de tafel maar weg. Dan komen al die oude dingen, Johnny Cash, noem maar op. Willie Nelson, Kubitschek, Cliff Richard en Jim Reeves. Oké, maar we starten op met Paul Anka, Dance on Little Girl.

0: Lambaba, met Richie Valens.
1: We gaan naar Willy Nelson toe met het prachtige nummer Always On My Mind.

0: Take the Bay. En dat was van Buddy Holly. Speciaal voor Kees en Carla. Kees gaat zo weer draaien,
1: ja. Ja, hè?
0: Hij hoeft hier over laatst te zitten. Corrie heeft heel veel rollen papier gehaald. Als het misgaat, Kees, zo'n zat rollen.
1: Hoe dat papier?
0: Hij was in de poeperij.
1: Dat moet je niet zeggen. Dus, hè?
0: Hey, met die volgende gaan we ook Kees draaien.
1: Ja, maar dat kunnen we allemaal hebben.
0: Jij het ook wel eens?
1: Ja, oh. Heerlijk. We gaan nog een... Ja, lekker is dat, hè, al die rock'n'roll, hè?
0: Nou, zeker weten.
1: Ja? Gaan we naar Jimmy Jacket toe met Lovely, Lovely.
0: Nou, komt-ie dan.

0: Jongens, Cliff Richard met de Shadows samen.
1: Ja, die hebben een hoop muziek gemaakt, hoor. Ja.
0: Al de Shadows hebben allemaal met Cliff Richard de nummers gemaakt.
1: Ja, ik heb toen op Seiko had meer dan 150 singletjes van Cliff Richard. Dus,
0: zo.
1: We gaan naar de Four Tops toe met Richard Amidare.

0: Dista drums, Jim Reese. Ooit verongelukken met een vliegtuig, hè?
1: Nee, dat was Buddy Holly.
0: Is dat Buddy Holly?
1: Ja. Jim Reese heb... ik zal niet meer weten dat het met hem gebeurt.
0: Oké. Ik dacht, hij heeft een vliegtuig.
1: Ja. We gaan medley draaien van... Johnny en Cellar Rockers. Dat uit 1963. En daar zat ook Jan Akkerman in. De eerste groep van Jan Akkerman. Johnny en de Cellar Rockers.

0: fire, the ring of fire.
1: The ring of fire, Johnny Cash.
2: We gaan naar de U-Box toe. Dat is een, ja, ook een soort medley. En het is Twist, Dance and Song. Luister maar even. Beetje computer.

0: Longtail en de Shollies met Cliff. Ja, Little Richen.
1: We gaan even een beetje rustig aan doen, want we gaan Paul Anka daar een keertje draaien met Diana.

0: Appag, wat van de Shadows en die zonder Cliff Richards natuurlijk. Dus die hoort er ook een beetje bij, hè?
1: Ja, dit is gewoon geweldig. Ja, ik heb vroeger heel veel gedraaid.
0: Jij?
1: Ja, is gewoon, want ik speelde zelf gitaar en
0: jij kan wel bij ons komen dan, jij gitaar kan spelen.
1: Ja, we gaan naar Roy Orbison toe. Met een gelul over die IJsselzangers. De hele dag. Roy Orbison met Olly de Lolly.

0: Everybody Needs of the Zombie. De Blues Brothers waren dat.
1: Ja, we gaan nog een stukje instrumentaal doen van de Jumpy Jules.
0: Ja.
1: Ja, Wheels.

0: Waar is die weer, hè?
1: Ja, het is vreselijk snel gegaan. We hebben een lekkere, mooie muziek.
0: De popcorn is op.
1: Ja, bijna op. We krijgen nog een stukje Jumpy Jules. En ik bedank u ook hartelijk voor de
0: bijdrage die
1: ik gedaan heb. Voor de bijdrage. Riet is binnengekomen en die gaat de partij blues draaien. Ja. Nou, daar mag jullie echt niet weglopen.
0: En daarna komt Kees, hè?
1: Kees, kom op nog.
0: Dus, ik zou zeggen, tot ziens, Hart.
1: Hey, bedankt.
0: En ook voor de mensen thuis, een fijne avond.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas.

0: Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft...

0: blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar.

0: jaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop

0: wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf 17,5 euro per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 5:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke

0: pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf

0: eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
3: Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container.nl.

0: 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radiostad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radiostad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radiostad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken. Vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Met nu Goud van Oud. De beste Goud van Ouds. Presentatie Bart Vlooswijk.

allemaal weer een hele goede maandagavond. En voor volgende week natuurlijk een mooie maandagochtend. Dit is Goud van Hout. Ik ga het hier lekker meenemen met mooie plaatjes. En zit hier te eten, eet u smakelijk. En we beginnen met

The Lady of the Night. Dat is de plaat uit van Donna Summer. Uit 1974 ook weer. Mooi plaatje trouwens. De volgende plaat is van Circus. En daar gaan we van draaien. The Beer of the Angria. Of the Sangria.

Don't Win in the Air of the Dish Straits van Albert Hammond. De volgende ga ik speciaal voor Betsy draaien. En dat is natuurlijk een Stones plaat. En daar heb ik Star opgezocht. En alles uit, die we aan het draaien is allemaal uit 1973. Allemaal heet het Top 1 Hits geweest.

West, een prachtig nummertje ook weer. De volgende die we gaan draaien, die ga ik speciaal voor Kees en Kale draaien. En heb ik uitgekozen Boudewijn de Groot met Ik ben ik. Hier komt-ie.

Komt 12 van 15. Daar wij van Googlers. De volgende gaan we speciaal voor Richie draaien. En Richie houdt van Elvis. En dan heb ik Jan House of Rock. Hier komt hij, Richie.

of the word. En dat was van de Carpens. Prachtig mijn muntje weer. De volgende die gaan we speciaal voor Henny en Herman draaien met de pappers op. En heb ik een prachtig uitgezocht. Of hij kwam toevallig tevoorschijn bij Archie. Want af en toe moet je daar een beetje rommelen in het hockey. En dan vind je wel wat. En dan vond ik Wally Tax met de Outsiders. Met de Don't Is All Over. Prachtig nummertje, denk ik dat.

Papa was een poor man en dat was van Jack Jersey. De volgende die we gaan draaien is van Catapult met de Dopper of Band.

De Mosh Butterfly of Grill. Dat was van Shelley Richs. De volgende die we gaan doen is een Jerry Jack. En het is Your Go Away.

ratten. Go of blind. En van Jackie. Shaky Jack. De volgende. Dit is een oudje van Usher Fire. Gaan we lekker draaien. Die juffrouw is er niet meer. Dus we gaan wel de muziek draaien nog. Love of Fire.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
4: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren so

0: dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 50 7713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Goud van Oud. De beste Goud van Ouds. Presentatie Bart Vlooswijk.

Allemaal weer een hele goede avond. Tweede uur Goud van Hout. Ook volgende week maandag natuurlijk met een prachtig zonnetje erbij. En een Goud van Hout op de achtergrond. Dan krijg je mooi muziek weer. We gaan lekker weer beginnen met een mooie lijst. Uit 1973 heeft ze gehaald. En de eerste die daarvan gaan draaien is Dave Bowie met Rebel Rebel.

One special prayer. En dat werd een beurtje slet. De volgende die ik ga draaien is van Queen met de Killer Queen.

Mirella, en dat was met Rob Reich. De volgende die we gaan doen, dat is van de Paper Laser, als ik het goed begrijp, is de Nacht in Chicago Deep. Het is heel woord, maar het is eruit. Dus ik neem aan dat het gedeelte wel goed zou zijn.

Imso of Love, White Your. Dit van de Oppidus. En de volgende die we gaan doen, dat is van Niels Sedaka met de Little Loving.

Demus Roezel met een prachtnummertje van hem ook weer. De volgende die we gaan doen, dat is van Joyce Baker Selection met Baby Blue.

Fotograaf. Dat was van Ringo Starr. De volgende die we gaan draaien is van de Hollies met It Air Rat of Beta of zoiets heet de plaatje. We gaan even kijken wat het is.

Rather Love. En wij van de Golden Earring. De volgende die we gaan draaien is van Josh McCrae met Rock Your Baby.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
2: Radio Stad Montfort.
1: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
4: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
3: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat

0: Artiesten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radiostad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radiostad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
0: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Bluestijd, de beste bluesmuziek op Radio Stad Montfoort. Presentatie Rien Overkamp.

Goedenavond, luisteraars. Het is maandagavond, dus de bluesavond. Ik begon met een mooi nummer van de North Mississippi All-Stars en dat was Up and Rolling. We gaan door met Elmore James en The Sky is Crying.

Me, My Guitar and the Blues. Wolter Trout. Waar kan die man spelen? Hè? Als je weet wat hij allemaal meegemaakt heeft in zijn leven. Dan is dit toch knap. We gaan door met Kerry Clark Jr. En Don't Owe You a Thing.

Taj Mahal was dit met Queen Bee. Even kijken, Jimmy Vaughan is de volgende die ik heb klaarstaan. En we gaan luisteren naar Just a Game.

Jimmy Vaughan met Just a Game. Even kijken naar de klok. Oh, we kunnen nog. We gaan door met de Black Keys en Going Down South.

De Black Keys met Going Downside. We gaan naar Cedric Burnside toe met Step In.

Cedric Burnside met Step In. Ja, en daar zit mijn tijd er weer op. Kees zit weer te trappelen van ongeduld naast me. Dus ik ga er gauw een slot aan breien. We gaan eruit met Michael Bloomfield en de Elbert Shuffle. Tot de volgende week.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Indomoed. Presentatie Kees Schrover.
3: Keep on rockin', keep on Indo rockin'.

Lamadatang, oftewel een hartelijk welkom bij wederom een nieuwe aflevering van het programma Indomoed hier op Radio Stad Montfoort. Heel veel mooie muziekjes, Engelstalig en Maleis. En er wordt gewoon een uurtje lekker genieten, terug naar de tropen. Met heel veel liefde samengesteld en ik hoop dat u het met net zoveel enthousiasme gaat omarmen en er naartoe blijft luisteren. We gaan verder met een hele mooie Edu Schalk. En er stond een hele rare mededeling dat Edu Schalkwijk, daar ben ik dat nagegaan, maar het is gewoon Edu Schalk en dat wijk waar dat vandaan komt. Mama Boe, wat had die?

Ja, dan nog een maar actieve Edu Schalk, ADHD Schalk, met een heel mooi nummer. Er is ooit een keer in de studio nog van Radio 9 een Indische zanger bij mij op visite geweest om zijn muziek te promoten. En die heb ik ook al die jaren nog steeds op Facebook. En nu blijkt dus pas dat we een verleden delen als kind. We hebben in dezelfde straat gewoond, in de Van der Ravensteinstraat in Den Haag. Heel lang geleden. En dat is Gerard Smit. En toen zei ik, goh, wat leuk. Ik zei, dan moeten we zeker wat gaan doen. En dan gaan we ook twee nummers van je draaien. Een hele mooie uitvoering van Akujatu Cinta. Dat is toch wel mijn favoriet. En We'll Meet Again. Gerard Smit.

Twee hele mooie nummers van Gerard Smit. Mijn straatgenoot toen we nog heel jong waren. Prachtig. Ik had het vorige week beloofd, een Indisch recept. Dat gaan we ook doen. Satay Ayam gaan we doen. Dan krijgt u nog even de tijd om uw telefoon in gereedheid te brengen om het op te gaan nemen. Of, tenzij u Steno kent, het snel op te schrijven of eventueel morgen terug te luisteren. Dan kunt u het iedere keer ook weer terug schrijven. Op de pc of op de telefoon. Maar eerst gaan we draaien CEO Mama E van Jim Pownall. En daarna het recept van de week.

Zoals beloofd, een recept. Een satay ayam. Nou, dat is een Indonesisch gerecht bestaande uit gegrild kippenvlees. Dat op spiezen wordt geregen. Houten of stalen. Maar hout is het lekkerste. Dat moet je eerst dus die satéstokjes in het water liggen. Of leggen. En dan goed nat laten worden voordat je het vlees erop doet. Want anders heb je heel veel splinters in je mond. En dat is niet de bedoeling. Nou. Het vlees wordt gemarineerd in een kruidenmengsel van heerlijke kruiden, waarna het wordt gegrild tot een goudbruin en smaak. En totdat het goudbruin en smakelijk is. En het wordt meestal geserveerd met een rijke pindasaus, rijst of nasi goreng en soms met groenten. En het gerecht is populair in heel Indonesië. Nou, niet alleen in Indonesië. En het wordt vaak gegeten als streetfood. Nou, een recept van 4 porties. En dan hebben we nodig 700 gram kipdijfilet, dat is het lekkerste. 1 ui in kleine stukjes. 2 grote tenen knoflook, fijn. Dus persen, snijden. 1 theelepel ketumbar, dat is korianderpoeder. Dan 1 theelepel jahe, dat is gemberpoeder. 1 theelepel laospoeder. 1 theelepel jintan, dat is komijnzaad. En 1 theelepel gulujawa of 1 theelepel bruine suiker. Maar de voorkeur gaat uit naar gulujawa. En 2 flinke theelepels sambal oelek. 4 eetlepels ketchup manis en sap van een halve citroen. Nou, extra nodig een flinke scheut ketchup om te lakken. En een bakkerskwast en een bakje. Dan gaan we beginnen. Laat ongeveer 20 satéstokjes weken in water, wat ik al zei. Snijd de kipfilet in blokjes van 1,5 tot 1,5 centimeter. Beslist niet te groot. Geen Hollandse saté. In Indonesië krijg je hele kleine stukjes. Leg ze even apart in een grote kom. Fruit de fijn gesneden knoflook en fijn gesneden ui op middelhoog vuur. In een pan met een scheut zonnebloemolie en bak ze glazen en laat iets afkoelen. Stop dan de ui, knoflook, ketumbar, jahe, laospoeder, jintan, gulujawa en sambal oelek in een staafmixer en mix tot een mooie pasta. Voeg dit toe in de kom met de in stukken gesneden kip. Roer goed door zodat de pasta verspreid is. Voeg nu de ketchup manis en de halve citroen, zout en peper naar smaak. Ik doe het helemaal niet, maar dat moet u zelf weten. Lekker door en dan goed door elkaar heen roeren weer. Laat minimaal 1 uur staan, maar bij voorkeur een nacht als je het echt lekker wil hebben en dan gewoon in de koelkast zetten. Nou, rijg de kip op de satéstokjes en bak op hoge temperatuur op de barbecue. Vul een klein kommetje met wat ketchup manis. Bestrijk steeds lichtjes aan beide kanten. De saté ayam, dat is lakken, dat die lekker glimt. Tot ze een mooie bruine kleur krijgen. En ja, regelmatig keren. En dan is het helemaal in orde. En wat hoort daar dan bij? Toch ook wel een lekker drankje. En daar hebben de Toba-zingers het over. Lisoy. En die worden me daar een partij dronken, die lui.

En geen idee wat het betekent. Het zal een streektaal zijn, want als je het gaat vertalen van het Indonesisch naar het Nederlands, dan komt er helemaal niets uit. Ja, dat gaat zo. We gaan twee nummers achter elkaar doen, wel hele mooie. Rudy Wairata en gevolgd door de Eastern Aces met Mukwai Hula. Maar eerst Fly Me Back, Rudy Wairata.

Ja, prachtig, ja. Ik heb een beetje gekeken ook nog of er passas waren. Die zijn er ook wel, maar heel erg ver weg. En ja, ik weet, Indische mensen die weten het sowieso te vinden. En die gaan er ook gewoon naartoe als het leuk is. Maar wij Nederlanders doen dat niet. We houden het in de buurt. En dat is alles, want dat is voor hun heel iets anders dan voor ons, voor Belanda's. Het is een, hoe gaat het, tijd niet gezien. Hoe waren de kerstdagen, ook al is het in mei of in juni. En als we dan een, dat heb ik meegemaakt, blijft leuk. Maar goed, The Entertainers, ja, met Edu Schalk ook, hè. Maar een hele mooie, Kau Bukan Dirimu, ik ben voor jou gevallen.

weet niet of Evelien Goud op dit nummer meezong, maar het is wel een hele mooie en zij vertolkte de stem van Davy Hill, want daar is die origineel van. Ja, je bent 9 maanden weg geweest, er gebeurt een heleboel en dan komt er ook iemand te overlijden die ook nog bij je is geweest in de studio destijds. En dan heb ik het over Ricky van de Ricky en de Rhythm Strings. Maar zijn muziek hebben we nog steeds en vergeten zullen we hem niet, zolang we hier zijn. De Luc Bajour, oftewel de baai van Bajour. Het gaat over soms hele kleine, mooie melancholische herinneringen. Laten we het daar ophouden.

U zult het wel vast en zeker opgemerkt zijn. Het is een hele andere uitzending dan die van vorige week. Maar ja, we draaien alles wat met de Indische, Indonesische en Molukse dingen te maken heeft. Behalve heavy metal. Dat ook al spelen ze dat nog zo mooi. Dat doen we dan niet in dit programma. Evelien Goud. We hebben haar naam net al genoemd. En die zingt over haar moeder Ibu. Nou ja, Ibuku.

Kijk ik naar het klokje van ongehoorzaamheid en dan zie ik dat de tijd erop zit met nog twee nummertjes te gaan. En dat is wel, ja, dat zijn lange nummers hoor. Dus denk niet van hoe kan dat nou? Want meestal duren die dingen niet zo erg lang. Maar deze nummers dan weer wel. En dat is dan de Tropical Sound Group met Ryan Pulo Klappa. Klappa, dus kokos. En dan nog een stuk van de Barindo. En dat is heel mooi. Spanish Eyes instrumentaal Anglung. En wat dat is, dat gaat u straks horen. Ik zal zeggen, amato, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Indomoed op Radio Stad Montfort.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu The Beat Goes On. Presentatie Kees Schrover.

Hey Radio Rock Rockers. Staat u wederom alle klaar voor een nieuwe aflevering van de enige echte Montfoortse Rock and Roll Methode.

0: mooi programma hebben we in petto. Met allemaal lekkere muziek. Informatie over een dansschool in Montfoort. Met hele leuke rock'n'roll lessen. Daarover straks meer. Zonder meer. En ja, dan gaan we beginnen met een band. De band Hot Rock. En dat is ontstaan na een tragisch ongeluk in 1989. Waarbij de oorspronkelijke bassist en oprichter van de Nederlandse rockabilly band Wildcat, Roel Hazelhoff, nou wie kent hem niet, ernstig gewond raakte aan zijn hand. En omdat de band hem niet wilde vervangen, gingen de overgebleven leden door onder de naam Hot Rock. Nou, en daar kwam een album van uit, After the Wildcats. En daar gaan we van draaien, een hele mooie. Breaking Back Again, of Breaking Rock Again.
1: Hold it right there, buddy.
2: Fuck you!

Ja, we zijn begonnen. De aftrap is geweest. Stoelen en tafels langs de kant. Want ja, we gaan heel veel doen vandaag. En dat doen we meteen met Biddy Wiggle en de Wiggles Honey Bun.

4 LP's hebben ze uitgebracht en ik heb veel meer. Rara, hoe kan dat? Maar ja, ik heb geen idee hoe ik eraan kan. Maar de 4 LP's heb ik ook staan. En ja, ik draai het met plezier. Het blijft gewoon lekker. Billy Wiggle en de Wigglers. Vroeger een paar maal gezien en ik vond het geweldig. We gaan er 2 achter elkaar doen van die Kokomo dingen. Die heb je ook nog, hè? De Black Knights, Baby We're Really In Love. Gevolgd door een hele mooie. En dankjewel Gerard dat je hem onder de aandacht hebt gebracht. Matchbox Over the Rainbow.

0: Ja, Gerrit, hij was daar ook live. Ik geef hem maar even mee. Gene Bo Davis werd ook gepost. Een hele cd vol met 30 nummers. En ik had hem boven staan en ik had hem nog niet geript. Maar nu wel. We gaan één draaien. Curfew. Niet die ene, maar een ander.
1: See, it's taking the land. We're gonna teach you a lesson.
2: 2 days in the camp.
1: But I told the judge, don't you ruin her name. I broke the law and I'll take the blame. He said, son, you're only a child. We're gonna keep your mama here
2: with us for a while.

0: Dan kan ik me heel goed voorstellen, als je in Montfort woont en je luistert naar dit programma, dat je denkt van, ik zou best wel op die muziek willen leren dansen. Nou, dat kan, want er is op 7 september maandag, ja, dat is dan wel wel jammer, maar goed, het zij zo. Dit programma is trouwens toch terug te beluisteren. Ja, de hele week lang. In Danscentrum Promenade, en dat heeft een site, en je moet altijd een beetje een pen bij je houden. Nou, het is een makkelijke. www.dansschoolpromenade.nl. En dan kan je je aanmelden voor een proefles op maandag 7 september. En wat moet je dan doen? Dus een informatie aanmelden. Dan geef je door je naam, je e-mail en je telefoonnummer natuurlijk en bericht. Nou, en dan wens ik je heel veel dansplezier. En misschien leen het ook nog wel op dit nummer. De Lennon Rocker, boekie van de Lennon Rockers.
1: Up the boogie. Oh, I got the boogie. Oh, I got the boogie. Yeah, I got the boogie. Oh, I got the real world boogie. Lennon Rocker boogie that night. Well, I got the boogie. I got the boogie. Ooh, I got the boogie. Yeah, I got the boogie.

Lena Rockers, ja, Lena Boys. Goed bij Duitsland in ieder geval. Heel groot. Dat zonder meer. We gaan er twee weer achter elkaar doen. Wel een hele mooie vind ik zelf. Van Carl and the Rhythm All-Stars. Toch wel mijn grote favoriet. I Like to Go. Dan gevolgd door een hele mooie uit Nederland. Jawel, Nederland. You're My Baby van Dead Crazy Beat. Origineel bij Roy Orbison, maar dat is dan hun uitvoering. Rock'n'roll uit Den Haag, dat horen we graag.

Death Crazy Beat, de familie Hanselman. Helaas zijn er twee niet meer onder ons. En dat, ja, vind ik nog steeds jammer. Dan sta je te praten met Chris over een, misschien een herstart van de band. Dan gaat eerst André en dan komt Chris door een verkeersongeluk om het leven. En dat zijn dan sweet memories, zullen we maar zeggen. Ranger Girls en de Okie Dokies, Rockets.

Ja, ook in Nederland is er geweldige rock'n'roll en rockabilly muziek gemaakt en wordt dat ook nog steeds gedaan. We gaan naar Frankrijk. Een band die, een paar jaar geleden hoorde ik hun naam voor het eerst. En ik denk, wat is dat? Dan ga je foto's kijken, een belachelijke grote kuif. Ik denk, nou, dat lijkt een beetje op iemand van vroeger. En die heet René, achternaam ga ik niet zeggen. En echt zo'n haarlak geval, zeg maar. Vandaag de dag zou je willen dat ik hem had, maar goed, dat is een ander verhaal. Ze heten de Spunny Boys, regelmatig in Nederland, afgelopen weekend nog afgelopen vrijdag in Den Haag op het Wild Rooster Festival. En ze hebben een nummer dat heet Peterborough en dan ga je kijken wat ze daarmee bedoelen. Ik denk dat dat het is. Dat is een kathedraalstad in de UK met 200 en daar iets meer dan 200.000 inwoners. En daar zal dan dat nummer over gaan. Of het is een persoon waar ze het over hebben. We gaan gewoon met z'n allen luisteren.

Van dik hout zaagt men planken, zullen we maar zeggen, de Spunny Boys. En als je ze, ja, als je de kans krijgt om ze te zien optreden, dan zal ik die kans zeer zeker grijpen. Want het is één grote sensatie. Maar dat geldt ook voor deze, Ronnie Nightingale. En ja, dat is ook iemand uit het noorden en de Hedaks. Die heeft ook nog een radioprogramma op Omroep Zilt. Dat doet hij rock'n'roll natuurlijk. En dan praat hij echt met een best wel aardig Fries accent. Maar er is hier niks van te merken. The Tats are still alive.

Ja, en als je eenmaal met het rock'n'roll virus besmet bent, kom je er nooit meer vanaf van je leven. En daar ben ik een voorbeeld van. Op mijn 16e mee begonnen, 70 jaar thans op de teller. En je gaat maar door, heerlijk. The Crocats, twee achter elkaar trouwens. DuckTales en gevolgd door Kees Dekker, een legende in Nederland. Up There.

Up There, Kees Dekker, een legende in rock'n'roll wereld in Nederland. De Wild Boogie Combo, en dat is dan het laatste Nederlandse, nou niet Nederlandstalig, maar Nederlandse bandje wat we gaan draaien, want daarna gaan we even weer op de oude wetse tour. Without 1 million.

Ja, en dat komt eigenlijk. Ik had een 20-tal nummers opgeschreven, uitgezocht thuis. En dan ga je dan mee naar de studio, want ja, je had, hiervoor had je ook genoeg 20 nummers. Maar ja, dat waren nummers van 4 minuten, 3 minuten, 2 minuten. En nu kom je nummers tegen van 1 minuut 50 en zo, dat schiet er doorheen. Dus wat doen we dan? Gelukkig hebben we een mapje hier. En dan halen we daar wat uit. En dit is wel een hele mooie en die wil ik gewoon weer een keer draaien.

Westeinders Anne. En wij kennen hem allemaal van Willeke Alberti en met Spiegelbeeld. En ja, dit vind ik ietsje mooier. Maar ik vind het van Willeke ook een heel mooi nummer, trouwens. Ik heb het ook op LP. Ja, dat beken ik zo maar even. Elvis, the king of rock and roll.

onder de tonen van dit mooie nummer Lucky Star van Gene Vincent gaan we eruit en gaan we op weg naar de volgende week. Ik wens u een hele fijne week toe. Rock now, roll later.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind, het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Straten.

Goedenavond luisteraars, welkom weer hier bij het programma Spotlight tot de klok van 9 uur. En meer mooie rockmuziek zoals u van ons kunt verwachten. En we begonnen met Easy Living van Uriah Heep. En we gaan nu verder met muziek van Alanis Morissette met het nummer Guardian.

0: Zo, de tweede stem is ook weer gearriveerd.
1: Ja, ik denk, wat hoort in de stoten, maar meestal, het is toch weer gelukt.
0: Meestal is het dinsdag regenday, maar ik ben er nou aardig doorheen geroepen.
1: Nou, maar die regen hebben we vandaag al gehad, hoor.
0: Ja, dus, er komt nog wel een buitje, denk ik. Rannie Draaien, en dat is van Anastasia. Ja, die kan ook zingen. Maar probeer het maar eens na te doen. Ze hebben wel een heel apart geluid, moet ik zeggen. We gaan draaien One Day in Your Life.

0: Hè?
1: Volgens mij zijn we zover. Nou, ja. Dat was leuk. Het is een apart stemmetje. Probeer het maar eens na te doen. Ik vind het wel heel knap.
0: Ja, aanstaand weekend. Dan gaan we voor de allerlaatste keer op de fiets naar Zandvoort toe. Voor de laatste, allerlaatste Dutch Grand Prix.
1: En, ga je er een op de fiets?
0: Nee, ik ga er niet naartoe.
1: Maar hoe ga wel even. Jij bent een man van actie, nee, dus nee, moet er heen.
0: Ik ga wel even een mooie toepasselijke plaat draaien. Het is van George Harrison van de Beatles. Het nummer Faster, het nummer wat hij ooit schreef voor Jackie X, de Belgische...
1: Oh ja, Jackie, ja. Ferrari.
0: Coureur. Ja. En het nummer, het heet Faster dus.

0: Ja, dat was mooi, Thomas.
1: Ja, toepasselijk nummer voor de laatste Grand Prix van het weekend.
0: Ja, The Next Voice You Hear. Dat is een cd'tje van niemand minder dan Jackson Browne, The Best Of. En dan gaan we naar een bekend nummer van hem draaien, Running On Empty.

0: Nou, die krijgt nog een keer applaus ook. Nee, maar dat is natuurlijk in Amerika een grootheid. Jackson Browne, een hoop hits gescoord, zeg maar. Maar echt real American style, noem ik het maar. Oké.
1: Ja, we gaan verder met een artiest die ook zijn sporen wel verdiend heeft, hoor. En dat is Colin Blundstone. In de zombies al begonnen, vroeger. Alan Parsons. Nou, waar heeft hij niet gezongen?
0: Ja, hij heeft overal gezongen. Ja. En dan weet je nog niet eens waar hij overal als studiomuzikant nog meegemaakt.
1: Maar hij heeft solo ook zelf een paar mooie nummertjes gemaakt. Deze bijvoorbeeld, Turn Your Heart Around.

0: Ja, dat was,
1: ja, geweldige zanger hoor. Colin Dunstone.
0: Ja, je had hele prachtige nummers. We gaan ook iets draaien van Hart. Nou, dat weet je wel, wilde dames. En snel in de staan. Maar pas op, dit is akoestisch. Het is van Dreamboat Annie. En het is, ja, laat maar luisteren. Fantasy Child.

0: Ja, dat is kort maar even in één keer. Ja. Wie zou dat zingen? En of die andere, weet ik niet. Nou ja, zijn twee kussen.
1: Oh.
2: Nee, hij stopt gewoon even.
1: Nou ja.
0: Maakt niet uit. Dat we hebben gewoon weggedaan, want het was wel heel erg zoet. En zeker voor ons rock and roll programma moet je toch wel iets meer herrie maken. Dus meneer Van der Litten, knalde maar een herrieschijf in.
2: Ja, dat ga ik zeker doen. Oh. Ik heb een hele lange uitvoering.
0: Oh.
2: Nou, van 6 minuten 14.
0: Nou.
2: Van Gary Moore, Friday on My Mind.
0: Friday on My Mind, dat is van Easy Beats
2: eigenlijk. Ja.
0: Nou, we gaan het luisteren.

0: Ja, dat was een heel oud nummer uit mijn prille jeugd, vriend.
1: Ja, een hele speciale uitvoering.
0: En de originele, echt is die uit welk jaar is die, de originele?
1: Oeh, ja, jaren 80. Maar
0: ja, volgens, 80, ja.
1: Maar nee, de Easy Beats is jaren 60.
0: Ja, toen was ik nog woest aantrekkelijk. Maar ja, dat, die tijd
1: ligt,
0: dat
1: is
0: die
1: niet, woest,
0: die ook tijd niet,
1: oh nee,
0: ons.
1: Ik zal me niet veel zeggen.
0: Ah, die tijd ligt achter ons, maar dat geeft niet.
1: Ik zal me niet te veel zeggen.
0: Dan kan je altijd in memory lane even terugkijken met een glimlach. Dus dat is ook waardig. We gaan iets draaien van meneer de familie Bon Jovi. You give love a bad name. Nou, dan zit je dan met je goede gedrag.

0: Nou, dat was hij dan Bon Jovi. Hij was
1: Bon Jovi.
0: You ja. Give Love a Bad Name. Nou.
2: Ja, ik ga het wel even wat rustiger aan doen.
0: Oh.
2: Ja, en ja, met Judy.
0: Ben je al ingeschreven hier, of niet?
2: Nee, ik voldoen niet aan de normen. Nee. Nee, nou, nee, ik kom niet in aanmerking.
0: Je weet het, vandaag een held en morgen patiënt.
2: Ja, nee, dat kan. Maar dan is het een andere vrouw natuurlijk.
0: Ja,
2: maar,
0: ja, ja. Ja.
2: Ik ga de muziek draaien van Judy Tsuka. En het nummer Stay With Me Till Dawn.
3: This one's for all of you, and for John especially, as it's his 100th, and I didn't know. Anyway.

0: Ja, mooie muziek van Judy Tsuker.
1: Ik ken het niet, ja, Judy Tsuker. We gaan nu zijn van Jeff Healy, de Jeff Healy Band. En ik vond dat een hele leuke titel. River of No Return. Dan heb je nou kans dat als je de Rijn afzakt, dat je niet meer terug kan komen. Nee. Want het water is nog te laag.
0: Zou zo
1: dus
0: moeten.
1: Dat is de River of No Return. Nou, dat zal iets anders zijn dan wat Jeff Healy zingt. Maar het vond wel een leuke woordspeling.

0: Ja, dat is een geweldige cd. See the Lights, weet die cd, van de Jeff Healy Band. Ja, geweldige nummers staan erop. Ik mag hem graag horen, die jongen.
1: Ja, we gaan het eerste uurtje afsluiten. En dat doen we even met een instrumentaaltje, want we hebben 2 minuutjes nog maar. We gaan eruit met...
0: Oh, ik denk, jij gaat zingen, die twee minuten.
1: Nee, we gaan eruit met een nederpop van de Swinging Soul Machine met Spooky's Day Off. Oh, iedereen kent die tune.
0: Ja, dat is heel bekend.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de 2 leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS.

0: Ja, dat is even een hele bijzondere uitvoering, vind ik. Want het is eigenlijk toch net even wat losser en wat vrijer gespeeld dan op de LP staat. Het is een live versie. En je ziet dan gaan de heer en meneer Mike Fleetwood. Die zit er ook in die band.
1: Mick Fleetwood.
0: Oh, Mick, ja. Ik zal ja. Mike. Maar goed, Mick. Die, goede gitaristen en natuurlijk goede zangeressen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat in Montfort uit gaat pakken. Ik denk dat het wel een volle zaal zal zijn.
1: Zou we best wel druk met hem worden.
0: Cultureel Montfort, die scoort weer dikke punten daarmee. Ja, helemaal goed.
1: We gaan verder met Boston, Peace of Mind.
0: Oké, ik dacht Dust in the Wind, maar nee, toch niet.

0: Ja, ja.
1: Ja, peace of mind.
0: Peace of mind. En heb je er ook last van, of niet?
1: Boston, ja. Van het debuutalbum. Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Bonnie Tyler is ons ook ontvallen. Ja, die zat ook vaak ook in die jury's, hè, van Britain's Got Talent en zo. Maar die is niet meer onder ons, maar daar gaan we toch nog even een tribute, een mooi cd'tje draaien met een nummer aan. En dat heet Limelight. Nou, daar kun je van alles romantisch bij voorstellen.
1: Is dat van Alan Parsons? Of?
0: Nou, dat moet je maar even luisteren. Ga even achterover liggen, doe je ogen dicht.
1: Ja.

0: Ja, ze gingen een beetje uit de comfortzone. Want dat is heel wat anders dan Total Eclipse of the Heart. Ja, Tom zegt, oh, de echte versie van Alan Parsons is mooier. Ja.
1: Gary Brooker, hè?
0: Met ja, Gary Brooker, ja. Dat is natuurlijk van Procol Harum. Ja. Dat is different cook, zouden ze in Engeland zeggen. Nee, maar dit is toch ook wel leuk om een keertje te draaien. Hè? Limelight van Pony Tyler, yeah.
1: We gaan verder met de band Keen, Perfect Symmetry.
0: Dat is beter.

0: Ja, leuk. Een beetje community singing op de achtergrond. Dat is altijd wel leuk. Wanneer draaien van Queen? Dat hebben we een tijd niet gedaan. I want to break free. En dat wil jij ook wel natuurlijk, of niet?
1: Ja, jij gaat ook even lekker stofzuigen.
0: Ik ga het helemaal
1: los. Net zoals Freddie Mercury.
0: Deze stroofavels die zeggen, ik word weer helemaal blij als ik vacuüm zuig. Ja, die wil stofzuigen, meneer Kerkhoff en Co. Maar goed, ik ga dat misschien morgen doen, maar nu niet. I want to break free.

0: Ja, hij was er zelf ook al achter I Break Free, dus hij was in één keer weg.
1: Ja.
0: Ja, wel jammer natuurlijk, want hij kon wel gigantisch zingen.
1: Zeker.
0: Maar goed, meneer Van der Lid, je weet het hè. Morgen is er weer een dag. Ja, ja. Voor sommigen niet. Die halen hem niet. Maar goed, wij wel, denk ik toch? Ja, wij zeker. Maar wat gaan we nu laten
1: zien? We gaan verder met Buffalo Springfield. Even terug in de tijd.
0: Oude koek.
1: For what it's worth.

0: Ja, dat was leuk.
1: Ja.
0: Dus, toch wel weer eventjes Memory Lane, Thomas. Ja, dat was een goede band. We gaan nog iets draaien van de Pokes. Nou, het ruikt hier al een beetje naar whisky, dus dat gaat helemaal goed komen. Wat gaan wij draaien? Nummer 4. Once Upon a Time. En dat lijkt wel een beetje Once Upon a Time in the West. Vind je dat ook wel leuk? Zo'n spaghetti western met...
1: ja, maar Ennio Morricone.
0: Ja, en hier daar een trein die uit de rails loopt. Die opgeladen. Ja, ik vond het toch wel leuk. Nou, vooruit maar weer. Hier is Once Upon a Time van de Pokes.

0: Ja, dat was echt een folky nummer. Dat vind ik altijd wel leuk ertussen. Maar Shane McGowan deed niet mee met deze CD. Dat is ook wel bijzonder.
1: Nee, nee, die was toen al gestopt, denk ik. Was, of hij was even in therapie. Want dat
0: ja,
1: had hij nog
0: ik denk
1: wel
0: in
1: nodig.
0: Therapie, want hij is al inmiddels wel dood en begraven. Dat wel.
1: Dacht
0: ja,
1: ik ook.
0: Hoe lang die man het uit heeft
1: ja,
0: gehaald.
1: Ja, dat hij nog zo lang volgehouden.
0: Ja, ja. Nou, en, zo, en veel drank.
1: Hij was eigenlijk 23 uur per dag was hij dronken.
0: Hij was 23 uur per dag
1: ja,
0: dronken.
1: Ja, denk ik zo.
0: Heel knap.
1: Daar zijn wat. Ja.
0: Ja, ja,
1: dat is
0: ja,
1: heel
0: ja,
1: wat.
0: Ja, ja, ja.
1: We gaan verder met twee van de allergrootste gitaristen die ik wel ken, hoor.
0: Zo, doe maar. Dat is nogal wat.
1: Steve Hackett van Genesis. En Steve Rothery van Marillion. En die hebben samen een album gemaakt. En ik had dat met me gehoord. Mooi nummer, The Black Sea. Dat is het eerste nummer van het album.
0: Zwarte Zee, daar vliegen nou de drones rond van Oekraïne. Hè? Kijk maar uit. Ja, oké, we gaan het meemaken.

0: Ja, dat was echt een rustgevende muziek.
1: Steve Hackett en Steve Rothery, ja.
0: Dan moet je eigenlijk mandala's tekenen en kruidenthee drinken. En dan deze muziek, dan word je helemaal relaxed. New Age-achtig was het bijna.
1: Ja, een beetje New Age.
0: Het is een beetje uit, hè, New Age. Het voeren best mooie muziek bij, hoor.
1: Ja.
0: Nou, we gaan nou iets draaien van een dame uit Ierland. En dat is niet mevrouw van de Boerenburgerbeweging. Tom, die kijkt en denkt, wat is het nou over? Nee, ik heb het natuurlijk over niemand anders dan Mary Black. En we gaan de nummer draaien en dat nummer heet I Misunderstood. En dat gebeurt nog wel eens in de wereld, hè? Dat je elkaar niet helemaal goed begrijpt. Dus, nou, kijk,
1: of wil begrijpen.
0: Of wil begrijpen, precies. Maar ja, misschien heeft Mary daar wel een oplossing voor. We gaan het eventjes horen.

0: Ja, ze trainen wel op in Ierland, maar ze gaat niet meer met de boot naar de overkant op het vliegtuig. Nee. De laatste optreden van haar in Nederland was in de Goudse Schouwburg. En daar zat ik toevallig wel in de zaal, dus dat was wel even helemaal hip. Maar goed, meneer Van der Linden, ik zie een paar mannen naar binnen strompelen. Ik weet het natuurlijk ook niet.
1: Ja, nee, maar we hebben nog twee korte nummertjes staan. Dus dat komt wel goed. We gaan verder met Ace, met Paul Gerrick. Daar ga ik trouwens al naartoe. In Roadtown in Rotterdam, volgens mij. How long?

0: Ja, met Paul Gerricks band Ace zijn we aan het eind gekomen van 2 uur Spotlight. De heren van Jazz Time die zijn inmiddels ook binnen. Dus daar wordt u na de klok van 9 hoort u daar weer meer over. En die gaan ook weer mooie muziek draaien. En ja, eentje hebben we er nog klaarstaan. En daarmee sluiten we dan maar af van de band America. Het mooie nummer Ventura Highway.
1: Truffel doet ook mee. Nou, tot volgende week.
0: Tot volgende week. Sorry.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren...